0: spezieller Trick. Geig heißt pinkt, elegant. Von meiner rechten in mein linker Hand. Also geht anders um du. Von mein linker nach mein rechter du. Durch ein Handje weg. Ja, dann bleibt die schlimmer zitten, zeg. En dan gaat die alweer op en neer, heen en weer. En dan nog eens een keer. Oh, hij haalt het niet meer.
1: Ja, wie doet hem dat na?
2: Ja, wie doet hem dat na?

0: circus in ons vlooie circus. Hoe zo'n vlo, daar vliegt ons vlug. Klautert in een touw tot boven in het gebouw. En daar heel volleert, het zwaantje demonstreert. En de huppiekee, suist die naar beneden.
1: In een dubbele salto, terug.
0: Hooggeerders publicum, onde jets, een zeer, zeer speciale truc. Kijk, hij springt, elegant. Van mijn ene in mijn andere hand. Maar het is van gewicht. Het gaat met alle vijf zijn ogen dicht. En dan nu, tot besluit, springt hij niet meer voor, maar achteruit. Kijk, daar gaat hij alweer. Op en neer, heen en weer. En dan nog eens een keer. Oh, hij haalt het niet meer. Ja, wie doet hem dat na?
2: Wie doet hem dat na?
1: Driemaal in de ronde,